0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders. Eind augustus zet hij mee zijn schouders onder het Alsjeblieft Meisje.
3: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: In De Haan staat de bekende strandwinkel Sint Rita in het centrum van de gemeente over te nemen. Uitbater Emmanuel Montbalieu is hoogbejaard en zoekt een overnemer om de sluiting te verhinderen. Aan de Gistelbrug was er gisterenmiddag een ongeval. Daardoor bleef de brug een uur lang niet toegankelijk. Het gevolg was een lange file en sakkerende automobilisten. De Vlaamse Waterweg gaat na hoe de schade aan de brug nu kan hersteld worden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht de maritieme bedrijven Geo, XYZ en Excel en het Cursaal. Journalisten waren niet welkom. Meer regionieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

alles anders was. Mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Extreem warme bovenluchten zorgen voor extreme maxima. 30 graden aan zee tot 32 graden in het hinterland. En dat bij een zwakke zuidelijke wind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden. En het is hoogwater deze middag om 20 over 2. Tjie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na het bouwverlof starten in De Haan restauratiewerken aan de Sint-Blasiuskerk van Vlissegem. Er wordt meer dan 400.000 euro geïnvesteerd in daken, gevels en metselwerk. De Haan kreeg daarvoor een Vlaamse subsidie van 175.000 euro. Na de winter moeten de werken klaar zijn. Gistel werkt aan een actieplan om het containerpark te verbeteren. Uit een audit bleek dat er 27 verbeterpunten waren. Schepen Geert de Schacht wijst erop dat het niet gaat om ernstige tekortkomingen, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Uit de audit bleek ook dat het recyclagepark van Gistel ordelijk en proper is. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden, het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt het een zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
5: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
3: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het na-tourcriterium in de Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het na-tourcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Noordzee Gold.

Laat me niet alleen toe. Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, lief.

alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens, was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint jouw acht. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik wraak niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld in het bosje in Oostende. Zwemmen voor mens en dier is verboden. Er staan verschillende borden om dat duidelijk te maken. Recreatie in bootjes is voorlopig nog wel toegelaten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. Journalisten waren niet welkom tijdens het bezoek van Bill White aan Oostende. Een snelle interventie van de Oostendse brandweer verhinderde dat een dakbrand grote schade veroorzaakte in de Sterrebeeklaan in Mariakerke. Bij de brand raakte niemand gewond. De nieuwe verkeerspalen in het centrum van Blankenbergen doen hun werk. De palen staan aan de toegang van de autoluwe zone. Sedert de plaatsing zijn er al een derde minder overtredingen. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dakbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan voorstellingen van de Dakbroeders. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Extreem warme bovenluchten zorgen voor extreme maxima. 30 graden aan zee tot 32 graden in het hinterland. En dat bij een zwakke zuidelijke wind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden. En het is hoogwater deze middag om 20 over 2.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders. Eind augustus zet hij mee zijn schouders onder Het Alsjeblieft Meisje.
3: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de... hoeveel zijn er? 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: In De Haan staat de bekende strandwinkel Sint Rita in het centrum van de gemeente over te nemen. Uitbater Emmanuel Montbalieu is hoogbejaard en zoekt een overnemer om de sluiting te verhinderen. Aan de Gistelbrug was er gistermiddag een ongeval. Daardoor bleef de brug een uur lang niet toegankelijk. Het gevolg was een lange file en sakkerende automobilisten. De Vlaamse Waterweg gaat na hoe de schade aan de brug nu kan hersteld worden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht de maritieme bedrijven Geo, XYZ en Excel en het Cursaal. Journalisten waren niet welkom. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee. Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee. Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is het in de wijk Konterdam in ontmoetingscentrum De Schaperijen. Die vind je in de Steenhovenstraat. Dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er ook Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein tussen 2 en 6. En Theater aan Zee start vandaag en gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na het bouwverlof starten in De Haan restauratiewerken aan de Sint-Blasiuskerk van Vlissegem. Er wordt meer dan €400.000 geïnvesteerd in daken, gevels en metselwerk. De Haan kreeg daarvoor een Vlaamse subsidie van €175.000. Na de winter moeten de werken klaar zijn. Gistel werkt aan een actieplan om het containerpark te verbeteren. Uit een audit bleek dat er 27 verbeterpunten waren. Schepen Geert de Schacht wijst erop dat het niet gaat om ernstige tekortkomingen, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Uit de audit bleek ook dat het recyclagepark van Gistel ordelijk en proper is. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12:00 vanmiddag vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NNBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NNBS gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NNBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n €50 miljoen. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna €800.000. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar €1,25 miljoen voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
3: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mats wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden. Noordzee.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voeten.

0: mondzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld in het bosje in Oostende. Zwemmen voor mens en dier is verboden. Er staan verschillende borden om dat duidelijk te maken. Recreatie in bootjes is voorlopig nog wel toegelaten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. Journalisten waren niet welkom tijdens het bezoek van Bill White aan Oostende. Een snelle interventie van de Oostendse brandweer verhinderde dat een dakbrand grote schade veroorzaakte in de Sterrebeeklaan in Mariakerke. Bij de brand raakte niemand gewond. De nieuwe verkeerspalen in het centrum van Blankenbergen doen hun werk. De palen staan aan de toegang van de autoluwe zone. Sedert de plaatsing zijn er al een derde minder overtredingen. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan voorstellingen van de Dagbroeders. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.
3: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je

Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto

0: Kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.
3: Make it mine. Make it mine.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders. Eind augustus zet hij mee zijn schouders onder het Alsjeblieft Meisje.
3: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: In De Haan staat de bekende strandwinkel Sint Rita in het centrum van de gemeente over te nemen. Uitbater Emmanuel Montbalieu is hoogbejaard en zoekt een overnemer om de sluiting te verhinderen. Aan de Gistelbrug was er gistermiddag een ongeval. Daardoor bleef de brug een uur lang niet toegankelijk. Het gevolg was een lange file en sakkerende automobilisten. De Vlaamse Waterweg gaat na hoe de schade aan de brug nu kan hersteld worden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht de maritieme bedrijven Geo, XYZ en Excel en het Cursaal. Journalisten waren niet welkom. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is het in de wijk Konterdam in ontmoetingscentrum De Schaperijen. Die vind je in de Steenhovenstraat. Dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er ook Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein tussen 2 en 6. En Theater aan Zee start vandaag en gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na het bouwverlof starten in De Haan restauratiewerken aan de Sint-Blasiuskerk van Vlissegem. Er wordt meer dan 400.000 euro geïnvesteerd in daken, gevels en metselwerk. De Haan kreeg daarvoor een Vlaamse subsidie van 175.000 euro. Na de winter moeten de werken klaar zijn. Gistel werkt aan een actieplan om het containerpark te verbeteren. Uit een audit bleek dat er 27 verbeterpunten waren. Schepen Geert de Schacht wijst erop dat het niet gaat om ernstige tekortkomingen, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Uit de audit bleek ook dat het recyclagepark van Gistel ordelijk en proper is. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken, dat meldt HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, vier keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat die op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen, maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
3: Wespen zijn nochtans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld in het bosje in Oostende. Zwemmen voor mens en dier is verboden. Er staan verschillende borden om dat duidelijk te maken. Recreatie in bootjes is voorlopig nog wel toegelaten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. Journalisten waren niet welkom tijdens het bezoek van Bill White aan Oostende. Een snelle interventie van de Oostendse brandweer verhinderde dat een dakbrand grote schade veroorzaakte in de Sterrebeeklaan in Mariakerke. Bij de brand raakte niemand gewond. De nieuwe verkeerspalen in het centrum van Blankenbergen doen hun werk. De palen staan aan de toegang van de autoluwe zone. Sedert de plaatsing zijn er al een derde minder overtredingen. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dakbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan voorstellingen van de Dakbroeders. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders. Eind augustus zet hij mee zijn schouders onder het Alsjeblieft Meisje.
3: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de... hoeveel zijn er? 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: In De Haan staat de bekende strandwinkel Sint Rita in het centrum van de gemeente over te nemen. Uitbater Emmanuel Montbalieu is hoogbejaard en zoekt een overnemer om de sluiting te verhinderen. Aan de Gistelbrug was er gisterenmiddag een ongeval. Daardoor bleef de brug een uur lang niet toegankelijk. Het gevolg was een lange file en sakkerende automobilisten. De Vlaamse Waterweg gaat na hoe de schade aan de brug nu kan hersteld worden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht de maritieme bedrijven Geo, XYZ en Excel en het Cursaal. Journalisten waren niet welkom. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Ook deze zomer slaan Theater aan Zee en Filmfestival Oostende de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus duiken we samen met Theater aan Zee gasten in het werk van enkele van de meest invloedrijke filmmakers uit de filmgeschiedenis. Na een inspirerend gesprek volgt telkens een gratis openluchtvertoning in het Leopoldpark. 4 zomeravonden vol cinema, reflectie en ontmoeting onder de sterrenhemel. Ontdek het programma op filmfestivaloostende.be.
1: Tu me dis

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na het bouwverlof starten in De Haan restauratiewerken aan de Sint-Blasiuskerk van Vlissegem. Er wordt meer dan €400.000 geïnvesteerd in daken, gevels en metselwerk. De Haan kreeg daarvoor een Vlaamse subsidie van €175.000. Na de winter moeten de werken klaar zijn. Gistel werkt aan een actieplan om het containerpark te verbeteren. Uit een audit bleek dat er 27 verbeterpunten waren. Schepen Geert de Schacht wijst erop dat het niet gaat om ernstige tekortkomingen, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Uit de audit bleek ook dat het recyclagepark van Gistel ordelijk en proper is. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
4: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
3: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: Vanavond en vannacht zakken de temperaturen aan de kust naar 20 graden. Morgen donderdag veel zon, een zwakke noordwestelijke wind en maxima rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21 uur 33.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld in het bosje in Oostende. Zwemmen voor mens en dier is verboden. Er staan verschillende borden om dat duidelijk te maken. Recreatie in bootjes is voorlopig nog wel toegelaten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. Journalisten waren niet welkom tijdens het bezoek van Bill White aan Oostende. Een snelle interventie van de Oostendse brandweer verhinderde dat een dakbrand grote schade veroorzaakte in de Sterrebeeklaan in Mariakerke. Bij de brand raakte niemand gewond. De nieuwe verkeerspalen in het centrum van Blankenbergen doen hun werk. De palen staan aan de toegang van de autoluwe zone. Sedert de plaatsing zijn er al een derde minder overtredingen. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dakbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan voorstellingen van de Dakbroeders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Vanavond en vannacht zakken de temperaturen aan de kust naar 20 graden. Morgen donderdag veel zon, een zwakke noordwestelijke wind en maxima rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21 uur 33.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostense Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders. Eind augustus zet hij mee zijn schouders onder Het Alsjeblieft Meisje.
3: Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de... hoeveel zijn er? 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: In De Haan staat de bekende strandwinkel Sint Rita in het centrum van de gemeente over te nemen. Uitbater Emmanuel Montbalieu is hoogbejaard en zoekt een overnemer om de sluiting te verhinderen. Aan de Gistelbrug was er gisterenmiddag een ongeval. Daardoor bleef de brug een uur lang niet toegankelijk. Het gevolg was een lange file en sakkerende automobilisten. De Vlaamse Waterweg gaat na hoe de schade aan de brug nu kan hersteld worden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht de maritieme bedrijven Geo, XYZ en Excel en het Cursaal. Journalisten waren niet welkom. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na het bouwverlof starten in De Haan restauratiewerken aan de Sint-Blasiuskerk van Vlissegem. Er wordt meer dan €400.000 geïnvesteerd in daken, gevels en metselwerk. De Haan kreeg daarvoor een Vlaamse subsidie van €175.000. Na de winter moeten de werken klaar zijn. Gistel werkt aan een actieplan om het containerpark te verbeteren. Uit een audit bleek dat er 27 verbeterpunten waren. Schepen Geert de Schacht wijst erop dat het niet gaat om ernstige tekortkomingen, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Uit de audit bleek ook dat het recyclagepark van Gistel ordelijk en proper is. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten, en dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
4: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
3: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
5: Supermooi natuurlijk, winnen is altijd moeilijk en om het dan meteen ook te doen is super knap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel eens het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale en heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken, dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
3: De Slovaak Lukas Kubis werd tweede, de Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld in het bosje in Oostende. Zwemmen voor mens en dier is verboden. Er staan verschillende borden om dat duidelijk te maken. Recreatie in bootjes is voorlopig nog wel toegelaten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. Journalisten waren niet welkom tijdens het bezoek van Bill White aan Oostende. Een snelle interventie van de Oostendse brandweer verhinderde dat een dakbrand grote schade veroorzaakte in de Sterrebeeklaan in Mariakerke. Bij de brand raakte niemand gewond. De nieuwe verkeerspalen in het centrum van Blankenbergen doen hun werk. De palen staan aan de toegang van de autoluwe zone. Sedert de plaatsing zijn er al een derde minder overtredingen. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dakbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan voorstellingen van de Dakbroeders. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

overture. Men een slot voor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapool. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer